0: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het is een concurrent voor de opvolger van Ideal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum, stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En in Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Veel acties verlopen rustig, maar sommige lopen uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van...

Friese toppers op ien stoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om om. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boot. Zo nog zelf naar de wimpel.

alle Friese toppers op ien stjoerder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid uw adverteerder zitten, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt ook een Australisch onderzoek naar een Fly Dubai co-piloot die eerder deze week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten neerstorten. Dat zegt de BBC. De man studeerde een paar jaar geleden in Australië. Onderzocht wordt of hij toen is geradicaliseerd. De aanslag mislukte. Personeel en passagiers wisten de man te overmeesteren. Webwinkels hebben binnenkort een alternatief voor Ideal en opvolger Wero. Volgens het Financiële Dagblad komt betaalbedrijf Molly namelijk ook met een nieuw systeem die geen kopersbescherming heeft. Consumenten kunnen hun betalingen dus niet achteraf terugdraaien. De kopersbescherming zoals Ideal heeft krijgt veel kritiek van betaalbedrijven. Bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook is een directeur van een Turkse hulporganisatie gedood. Dat zegt het Israëlische leger, die de man ervan beschuldigt dat hij lid was van de gewapende tak van Hamas en dat hij contact had met terreurleiders. Maar met bewijs komt het land niet. En een school in het Friese Oosterwolde, waar docenten, leerlingen en ouders een dreigmail ontvingen, gaat vandaag gewoon open. Dat zegt de rector tegen Omroep Friesland. Met een gehackt e-mailaccount van de leerling werd een mailtje gestuurd waarin werd gedreigd met een schietpartij op de school. Volgens de politie is er geen acute dreiging. En dan nu het weer van Weer Online. Er ontstaan mistbanken, waardoor er op sommige plekken kans is op dichte mist. In de ochtend lost dat snel op. Daarna is het zonnig en rond de 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
3: Yo, listen up.
2: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
3: Oké. Okay.
2: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
0: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: alle Friese toppers op Ien Stjoerder, Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.
1: Je krijgt zalang, lang het breed is. Je krijgt zalang, lang het keet is. Maar behag je hem

0: Lid u eens adverteren, zwitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Versterkte gebedsoproepen uit moskeeën moeten volgens partijen JA21 en SGP alsnog worden verboden. Dat meldt de Telegraaf. De partijen probeerden het al eerder, maar de Raad van State had toen juridische bezwaren over de godsdienstvrijheid. Het wetsvoorstel is nu aangepast en de partijen zijn de Raad van State op een aantal punten tegemoet gekomen. De Fly Dubai-piloot, die vorige week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten crashen, wordt nu ook door Australië onderzocht. Dat zegt de BBC. De verdachte piloot studeerde een aantal jaar in het land en de vraag is nu of hij toen is geradicaliseerd. Ook in de Emiraten loopt nog een onderzoek naar het incident. Bij de Braziliaanse verkiezingen heeft de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro de meeste stemmen gehaald. Hij is de zoon en opvolger van ex-president Jair. Die werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een coup. Bolsonaro junior bleef de zittende linkse president voor. Maar omdat er net geen meerderheid was, komt er een tweede verkiezingsronde. En in alle haast zijn 12 Amerikaanse bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis, waar eerder deze week mogelijk een terroristische aanslag werd voorbereid. Dat meldt de New York Times, die ook zegt dat er nieuwe dreigementen richting de basis zijn. Volgens Engeland zit Iran achter het incident. Iran zelf ontkent dat. En dan nu het weer van Weer Online. Er is op sommige plekken dichte mist. 'S Ochtends lost de mist vrij snel op en daarna is het zonnig met enkele stapelwolken. Het is erg zacht met 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stjoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doe de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Ik ben de lelijkste man van de stad.
1: Alle Friese toppers op Ien Stjoerder, Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: De beste Friese muziek. Else Dij.
1: Friese FM. In het hoofd Amsterdam. Yes, de zeeën, daar hoor je me.

zeeman soms grient, ont is zijn rattenplan. Hij zijn lokken het vindt, maar het is ek Amsterdam, dat een zeeman wat woont.

alle Friese toppers op één stoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lit u eens adverteerders witte, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen met een biculturele achternaam krijgen meer en hogere boetes bij fraudeonderzoeken van UWV. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag. Werknemers van de instantie sloegen vorig jaar al alarm over de discriminatie. Uit onderzoek van UWV zelf bleek vervolgens dat er inderdaad een verschil werd gemaakt. De directeur van een basisschool in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijven van haar dochter en schoonzoon. Dat meldt het Parool. Medewerkers van de school vragen zich af of alle betaalde opdrachten, vooral die in de vakantie werden aangeboden, wel echt zijn uitgevoerd. De rechtse Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij had alleen net geen meerderheid, wat betekent dat er een tweede ronde komt. Flavio is de zoon van een veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. De verslagen, huidige linkse president, zegt dat zijn nederlaag bij de verkiezingen onverwachts was. En de A9 richting Alkmaar is weer open na een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen gisterochtend. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars over de snelweg te liggen. Een auto belandde op zijn kop. Het ongeluk zorgde voor diepe krassen in het asfalt. Sindsdien was de weg dicht voor reparaties. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in de ochtend nog mistig zijn, maar dat lost vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig met enkele wolken en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
3: Yo, listen up.
2: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
3: Okay.
2: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
0: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Friese toppers op Ien Stjoerder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u is jester alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op in je stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doe de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op één stoer. Pieter Wilkens, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u is jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitkeringsinstantie UWV deelt bij fraudeonderzoeken sneller en hogere boetes uit aan mensen met een biculturele achternaam. Volgens de AD en Eén Vandaag blijkt dat uit intern onderzoek nadat medewerkers vorig jaar al aan de bel trokken over de discriminatie. Het bestuur van het UWV wist dit al maanden. Alleenstaande kopers zijn steeds succesvoller op de woningmarkt, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam de afgelopen maanden toe, die van stellen nauwelijks. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Honderden scholen in Frankrijk blijven vandaag dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Eerder liepen sommige demonstraties uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En Oranje gaat aan kop in de Nations League pool na de 2-1 winst op Servië gisteravond. Concurrent Griekenland heeft evenveel punten, maar maakte minder doelpunten dan wij. De volgende wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League staan in november op de planning. En dan het weer van Weer Online. Er kan plaatselijk dichte mist zijn, maar die verdwijnt snel weer. Daarna veel zon met maar enkele wolken en 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij uur zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
0: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Deze week in de bonus, alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf 960 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Frieskewem Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden, komt dichte mist voor. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat een file van 7 kilometer weer bij de Suurhofbrug. Je wordt via de vluchtstrook geleid vanwege schade aan het asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsen langs de A4 Den Haag Amsterdam, hectometerpaal 3,7. De A13 Den Haag Rotterdam 5,9. A17 Roosendaal Dordrecht 18,8.
9: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Frieske FM. Vanuit het hart van Friesland.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
3: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon bedrijfs- en garagedeuren uit Grauw.
4: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe koele zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
5: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Let u eens adverteerders witte. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Ook krijgen ze vaker een boete. Medewerkers van kleur zijn daarom ook bij het UWV vertrokken. Ook omdat er niets aan wordt gedaan. Er is sprake van een giftige sfeer, zeggen ze. De directeur van een school in Amsterdam heeft allerlei opdrachten gegeven aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Het ging om zeker €1 miljoen. Het geld was bestemd voor onder meer creatieve en sportactiviteiten. Medewerkers zeggen dat niet is terug te vinden of die ooit zijn uitgevoerd. Ruim 60 Nederlandse bioscopen draaien vanaf morgen 3 dagen lang de Gaza-documentaire NASA niet. De makers vroegen hierom, want op 7 oktober is het 3 jaar geleden dat Hamas Israëlische burgers aanviel. Volgens de distributeur is hun familie bedreigd. Soldaten vertellen in de film dat het Israëlische leger opzettelijk burgers aanvalt. En Virgil van Dijk kreeg gisteravond cadeautjes na zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Dat won met 2-1 van Servië en Van Dijk zei dat 100 internationals niet voor veel spelers is weggelegd. Ik wil op en buiten het veld een constant niveau blijven halen, zei hij. Van Dijk kreeg onder meer een horloge en een gouden schaal. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
14: Yo, listen up.
13: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
14: Oké. Okay.
13: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
16: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoor tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee-producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
15: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
17: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
11: Frieske WM Verkeersinformatie.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met de uitzondering van het noorden en zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 9 kilometer file. Door een auto met pech, meer dan 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort, de problemen bij de Suurhoofdbrug duren voort. 11 kilometer file. Vanaf Knoopend Rozenburg een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit zo langs de A4 Den Haag Amsterdam, hectometerpaal 3,7. De A6 Lelystad Muiden 62,3. A27 Almere Utrecht 108,1.
11: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij uur zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stoer. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Makita elektrisch gereedschap kopen of huren? Kom naar Auka Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk via aukarauwerda.nl.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: FAB, riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?
8: Maak er een potje.

0: Kiskewem Warmerjocht.
1: Aan het begin van de ochtend kan het lokaal erg mistig zijn en is het fris met een graad of 10. De mist verdwijnt in de loop van de ochtend en vanmiddag is het zonnig met slechts enkele wolken. Het wordt 19 tot 22 graden met maar weinig wind.
0: Kiskewem Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De uitzondering van het noorden en zuidoosten komt dichte mist voor op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken staat 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De spits komt verder op gang. De meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Namelijk meer dan een half uur. 12 kilometer file. Er was een pechgeval, maar de weg is weer vrij. A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. 20 minuten vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er wordt geflitst langs de A6 Lelystad-Muiden, hectometerpaal 62,3. A4 Rotterdam-Amsterdam bij 46,9. A30 Barneveld-Ede, hectometerpaal 18,2.
0: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Fries FM. Vanuit het hart van Friesland.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking. En, heb je de klus?
4: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het. Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend, 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van het UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Ze krijgen eerder een boete, zegt een tiental medewerkers en oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. De baas van het UWV is geschrokken en maakt excuses, maar zegt zelf ook onderzoek te doen om te kijken of er onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. Ja 21 en de SGP proberen nog een keer iets te doen tegen versterkte gebedsoproepen van moskeeën. De Telegraaf schrijft dat de Raad van State een eerder voorstel blokkeerde, maar nu is het aangepast. De partijen zeggen dat dominees bij hun dienst ook geen megafoons gebruiken en dat moskeeën dat dus ook niet moeten doen. De dochter en schoonzoon van een schooldirecteur in Amsterdam zou bijna een miljoen euro hebben verdiend aan opdrachten van haar vader. Dat meldt het Parool. Ze stuurde rekeningen voor bijvoorbeeld cultuur- of sportactiviteiten in vakanties. Medewerkers van de school betwijfelen of die activiteiten er ooit wel zijn geweest. En er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushalters verdwenen. Vooral op het platteland en in het noorden werden er veel weggehaald. Mensen moeten daardoor verder lopen om het OV te pakken. Bijvoorbeeld omdat er minder haltes in een dorpje zelf staan en de bus eromheen rijdt. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoor tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens. En superscherp geprijsde Milwaukee producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
2: FrieskFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk drukke spits, meer dan 100 files. De meeste vertraging in het zuiden van het land. Op de A4 Rotterdam-Den Haag is het ook heel druk door een ongeluk. Tussen knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid een half uur. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk. Twee rijstroken dicht bij Zoeterwoude-Rijndijk. Meer dan een half uur is de vertraging vanaf Roelof Arendsveen. Drie kwartier extra reistijd is nodig op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenberg en Hogerheide. 10 kilometer stilstaand verkeer. A28, Zwolle richting Amersfoort. De linkerrijstrook is ook daar dicht bij Alfred Elspeet. Drie kwartier vertraging vanaf Wezep, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzen langs de A4 Den Haag Amsterdam. Hectometerpaal 3,7. De A7 afsluitdijk Heerenveen 108,1. A13 Den Haag richting Rotterdam bij 5,9.
2: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Heimat varen, hij had net te kiezen. Als de zee erop, dan zou het er net nee. Als de zee erop, dan zou het er net nee. Vier van zijn vreunen en sibben. En van haar, dat er sabot van haar. Dochter, het wordt van zijn libben.

De zee, hij neemt en hij jouwt. Het is een tjerkhof, had hij mijn eerst brutsen. Maar de zee is mij zo vertrouwd. De zee is mij zo vertrouwd. Binnen mijn leven staat

Hij is bezit van de zee. Hij maakt varen, hij had net te kiezen. Als de zee erop, dan zou er net mee. Als de zee erop, dan zou er net mee. Als de zee erop,

alle Friese toppers op één stuurder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: snel geld cashen voor je oud ijzer en metaal? Bij Metaal Recycling Snake krijg je altijd een eerlijke prijs. Handje contantje, dat kan. Breng dus snel je oud ijzer en metaal naar Metaal Recycling Snake. Aan de Zadelmakerstraat, in Snake.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.

0: 19. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en win tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Aan het begin van de ochtend komen mistbanken voor met lokaal ook dichte mist. Er zijn ook plaatsen waar de zon schijnt. Mist lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met enkele stapelwolken. Het wordt opnieuw zacht, 19 tot 22 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook morgen eerst grijs, daarna zon.
8: FrieskFM verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland vanochtend. Ongelukken veroorzaken extra vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dat is een kapotte vrachtwagen tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer file, een half uur vertraging. Ook een half uur op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoude-Rijndijk. Een botsing met 2 auto's geeft 8 kilometer file. Verkeer kan omrijden via Wassenaar, via de A44. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens. Tussen afrit Tolen en Hoogrijden 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en Grijsoord 9 kilometer file door een autobrand. 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En door een kapotte vrachtwagen dan weer op de A32. Meppel richting Heerenveen. Een half uur vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsen langs de A2 Den Bosch-Utrecht, hectometerpaal 81,1. A7 Afsluitdijk Heerenveen 108,1. A16 Belgische grens Breda 71,0.
8: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
10: Friesk FM.
8: Vanuit het hart van Friesland.

0: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Let u eens adverteerders witte. Daar sto ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Als ouder van een middelbare scholier moet je nog te vaak een papieren en digitaal schoolboek kopen. Uitgevers moeten daarmee stoppen, vindt toezichthouder ACM. Ook stijgen de prijzen al 7 jaar sneller dan die van vergelijkbare boeken. Scholen zouden meer moeten samenwerken om een betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Mantelzorgers zouden gemakkelijker met betaald verlof moeten kunnen gaan om voor hun naasten te zorgen. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gewone zorg krijgt het steeds drukker, waardoor meer mantelzorgers nodig zijn. Veel mensen willen wel helpen, maar zonder extra steun lukt dat vaak niet, zegt het SCP. De top van het UWV biedt excuses aan voor het discrimineren van cliënten. AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller een boete kregen. UWV'ers spraken over een giftige sfeer. Er loopt al een onderzoek en het UWV roept iedereen op om zich te melden als ze zich gediscrimineerd voelen. En in Wijchen zijn gisteravond 3 auto's helemaal uitgebrand. Volgens Omroep Gelderland raakte een 4e beschadigd en sprong een raam van een huis door de hitte. Politie is op zoek naar camerabeelden en sluit brandstichting niet uit. In dezelfde wijk was begin maart ook al een autobrand. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
10: Yo, listen up.
9: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
10: Oké. Okay.
9: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Zo, klus klaar?
15: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
14: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
15: Hoe dan?
14: Dedo, ik gebruik het vooral mijn offertes en facturen.
15: Mag wat kosten zeker?
14: Nou, 15 euro per maand.
15: Echt? Hoe heet het?
14: Ik heb het je wel even.
15: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
7: Frieskewem verkeersinformatie.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Het aantal files neemt verder af, maar het staat nog steeds stil op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel meer dan een half uur vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag is de weg weer vrij bij Hoogmade. Nog wel 5 kilometer file vanaf Nieuw-Vennep. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een pechgeval tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum 19 kilometer file. De vertraging is zeker 40 minuten. Op de A27 Breda richting Gorinchem is een ongeluk gebeurd bij de brug bij Gorinchem. 7 kilometer file vanaf Geertruidenberg, 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzen langs de A2 Utrecht Den Bosch, hectometerpaal 81,5. A6 Lelystad Muiden 62,2. En de A16 Rotterdam Breda 32,7.
7: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Grif en alle Friese toppers op Inge Stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Snickers Workwear kopen? Kom naar Auke Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk online via aukerauwerda.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: FrieskFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukte neemt wel verder af, maar er zijn nog files met opvallend veel vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, vooral tussen afrit Everding en Zaltbommel. 14 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. En de vertraging is drie kwartieren. Drie kwartieren ook op de A16 Breda richting Rotterdam door een pechgeval tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 5 kilometer file. De A27 Breda Gorkum, veel vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum. Door een ongeluk, de weg is wel weer vrij, maar wel nog 10 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Waarmond, een half uur vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsermelding langs de A2 Utrecht en Bosch bij hectometerpaal 81,5. Langs de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij 108,1. En langs de A50 Arnhem richting Apeldoorn 190,3.
5: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
7: Friesk FM.
5: Vanuit het hart van Friesland.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoor tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee-producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
8: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Rellenswaan. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje, zegt premier Sanchez. Aanleiding is de wooncrisis die al weken voor protest zorgt. Begon toen een vrouw van 87 haar huurhuis uit moest. De Spaanse regering heeft 2 wetsvoorstellen gedaan om de huiscrisis aan te pakken, maar die heeft het parlement weggestemd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken vindt het onacceptabel dat bij het UWV cliënten gediscrimineerd worden. Het AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een niet-Nederlandse achternaam soms hogere boetes kregen. Veilbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. Het UWV heeft excuses aangeboden en zegt dat er al een onderzoek loopt. De voedselbanken zijn op zoek naar vrijwilligers en dan vooral die met specialistische kennis. Het gaat dan om IT'ers, mensen die de logistiek kunnen regelen en bedrijfsleiders. Mensen die dat kunnen, willen dit vaak niet structureel doen, maar af en toe. En dat is lastig in zo'n functie, zegt Voedselbanken Nederland. En het Deense bevolkingsregister is gehackt. De privégegevens van bijna 9 miljoen mensen zijn gestolen. Zoals hun adres of de Deense variant van het BSN-nummer. Het gaat niet alleen om mensen die er nog wonen, maar ook om geëmigreerde en overleden Denen. Wat de hackers met de gegevens willen, is niet bekend. En dan de weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en dan komt de zon erbij. Het wordt opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
11: Yo, listen up.
10: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
11: Oké. Okay.
10: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
12: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
14: De pilotfase van AI was stap 1. Er echt een waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
15: Shape the future with confidence. EY.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?
11: Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: FrieskFM Verkeersinformatie.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
17: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 13 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file, 25 minuten is de vertraging. De afsluitdijk A7 Den Oever-Heerenveen is in beide richtingen dicht bij de Lorensluis aan de Friese kant. En dat komt door technische problemen. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond door een ongeluk 2 kilometer file. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is langs de A2 Utrecht Den Bosch, hectometerpaal 81,5. De A4 Amsterdam-Rotterdam, 48,5. A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 108,1.
8: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stoeler. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
1: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
2: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
0: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd.
5: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
3: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: De hitsje dus Vrienden en de mooiste van Friesland.
4: Fries FM.
8: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stoeler. Gurbe Douwstra, Reboeje, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Eventjes wezen.
1: Alle Frieske toppers op Ien Stjoerder, Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM.

peppers en zelfs dan agurk. Jim Bam zit er meer op zijn plak. De juffer is nou een soort personal coach. Je houdt elk bij op maat zien gerak. Wij hier geen internet.

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Zaterdag 21 november is het weer zover. De winterseal van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoort tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens. En superscherp geprijsde Milwaukee producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
7: Let u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Rennelswaan. Mantelzorg NL is blij met het rapport van het Centraal Planbureau. Daarin staat dat mantelzorgers meer hulp van de overheid moeten krijgen om de zorg te kunnen combineren met hun gezin of baan. Bijvoorbeeld door betaald verlof op te nemen. Je kunt niet blijven stapelen op het bord van de mantelzorger, zegt de koepel. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Dat heeft het CBS uitgerekend. Het heeft waarschijnlijk te maken met dat nieuwe studenten een beurs krijgen en dus minder hoeven te lenen. De gemiddelde studieschuld is ruim 18.000 euro. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje. De huizencrisis loopt er zo uit de hand dat premier Sanchez vindt dat hij niet anders kan. Twee wetsvoorstellen om er iets aan te doen werden weggestemd en er zijn al maanden grote protesten. Tienduizenden mensen gingen de straat op en demonstreerden tegen hoge huren en huizenprijzen. En in Nederland haalde een brillenketen al uit de winkels. Noorwegen gaat een stap verder. Daar worden AI-brillen, waarmee je stiekem kunt filmen, voorlopig verboden. In de tussentijd wordt uitgezocht waar het verbod definitief wordt. De regering denkt aan bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen en plekken waar veel mensen zijn. En dan de weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden, morgen ook nog, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
10: Yo, listen up.
9: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
10: Oké. Okay.
9: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
11: En, heb je de klus?
12: Nee, man. Dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
11: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
12: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
0: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Even bollen
10: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor 10,70 euro per maand. ANWB en gaan.
7: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd.
5: Hoppakee. Al mijn klusafval in één keer weg. Met een container van Sneek Recycling.
6: Jan, je vergeet de helft.
5: Geen probleem. Dat breng ik nog wel even naar de Milieustraat.
7: Sneek Recycling. Zonder stress. Een container op jouw adres.
3: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer, voor minder, simpel.
12: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
14: Goed plan, zonneplan.
15: De hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
16: Frieske FM.
15: Vanuit het hart van Friesland.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoort tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
4: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast, over de berichten over discriminatie bij het UWV. Via AD en Eén Vandaag kwam naar buiten dat mensen met een buitenlandse achternaam er harder worden aangepakt. FNV noemt het verwerpelijk en zegt dat het UWV had moeten leren van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Zorgminister Sterk komt binnenkort met een plan hoe ze mantelzorgers gaat ondersteunen. Ze reageert op het rapport van het Centraal Planbureau, waarin staat dat mantelzorgers hulp vanuit de overheid moet krijgen. Ze kunnen de zorg dan beter combineren met hun baan en gezin. Bijvoorbeeld als ze betaald verlof kunnen opnemen. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Het heeft het CBS uitgerekend. De invoering van de basisbeurs speelt een rol, want studenten hebben meer geld en hoeven minder te lenen om te kunnen studeren. De gemiddelde studieschuld ligt op ruim 18.000 euro. En het meisje met de parel hangt weer in het Mauritshuis. Het schilderij was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling. Speciaal voor de terugkeer tekenden de museumdirecteur en burgemeester een akte om haar de titel oudste inwoner van Den Haag te geven. Het schilderij van Vermeer hangt al sinds 1902 in het Mauritshuis. En dan de weer van Weer Online. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: alle Friese toppers op Ian Stewarder, Dwarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.
1: Friese FM.
0: Hoe Fries was dat ha?

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Snickers Workwear kopen? Kom naar Auke Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk online via aukerauwerda.nl.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
5: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
6: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Frieske WM, Waarberjocht.
12: De mist is verdwenen, op de meeste plekken schijnt de zon. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Met 19 tot 22 graden is het zacht en rustig weer. De wind is zwak tot matig van kracht en komt uit het zuidwesten. Vannacht kan lokaal opnieuw mist ontstaan. Morgen ook nog warm, daarna wordt het koeler.
13: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Frieske WM. Vanuit het hart van Friesland.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
3: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoort tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee-producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil telefoons helemaal verbieden op scholen. Sinds 2 jaar geldt al een verbod in de klas en op veel scholen is het beleid thuis of in de kluis. Dat blijkt goed te werken. Het kabinet wil dat vanaf volgend jaar op alle scholen gaat gelden en dat de telefoon dus ook in de pauze niet tevoorschijn komt. Opnieuw onderwijsprotesten in Frankrijk. Op meer dan 400 onderwijsinstellingen wordt gedemonstreerd. Honderden locaties zijn deels of helemaal gesloten. Protesten liepen de afgelopen dagen uit de hand. Er waren brandjes en vernielingen. Ruim 5000 mensen werden aangehouden, onder wie veel minderjarigen. Volgens de Duitse inlichtingendienst wil Rusland de militaire hulp aan Oekraïne met geweld dwarsbomen. Daardoor kan Duitsland in een conflict met Rusland terechtkomen. Voor een grote aanval op de NAVO zijn geen aanwijzingen, maar na een mislukte droneaanval op vliegveld Leipzig zijn nieuwe kleine acties in Duitsland niet uitgesloten. En de Portugese voetbalbond heeft gereageerd op de rel rond Cristiano Ronaldo. Hij verliet de nationale ploeg terwijl er wedstrijden in de Nations League werden gespeeld. Ronaldo wilde niet zeggen waarom, al stond hij niet meer in de basis. De voetbalbond zegt dat de band met Ronaldo hecht is en noemt alles een misverstand. En dan de weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Oké. Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

alle Friese toppers op één stoeler. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkens, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Altijd snel geleverd.
4: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
2: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
9: FrieskFM Warmerjocht.
10: De mist is verdwenen, op de meeste plekken schijnt de zon. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Met 19 tot 22 graden is het zacht en rustig weer. De wind is zwak tot matig van kracht en komt uit het zuidwesten. Vannacht kan lokaal opnieuw mist ontstaan. Morgen ook nog warm, daarna wordt het koeler.
11: De grootste hits in het Vrienden en de mooiste van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan.
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoort tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Liet u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Noord nice uit binnen- en boetenland.

0: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Schiphol zijn 31 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden. Twee uur geleden begonnen ze met een protest op zo'n 50 meter van een lounge van KLM. XR wil dat KLM het programma met cadeaus voor vaste klanten stopzet, omdat het veel vliegen zou belonen. Slecht voor het klimaat, zeggen de demonstranten. De vrouw die zegt dat ze is verkracht door een groep studenten van de prestigieuze Cornell Universiteit in Amerika, wordt bedreigd. Haar advocaat vertelde op CNN dat ze gevaar loopt als ze de rechtszaak niet intrekt. Online krijgt ze veel steun van andere vrouwen. Haar naam is niet bekend. Om 12 uur was in heel Nederland weer het luchtalarm te horen als test, behalve in Flevoland. Daar ging het pas 7 minuten later loeien. Volgens de regionale omroep moet iemand in de meldkamer het alarm aanzetten, maar het was erg druk. En dan blijft het alarm even liggen, zegt de brandweer. En PSV speelt komend weekend in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille, die 100 jaar geleden werd geboren. Zo'n 70 jaar terug scoorde hij erop los met 43 doelpunten in één seizoen. Er was nog door iets anders bekend in Eindhoven, zijn sigarenzaak vlakbij het stadion. En dan de weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Makita elektrisch gereedschap kopen of huren? Kom naar Auka Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk via aukarauwerda.nl.
2: Snel geldcashen voor je oud ijzer en metaal? Bij Metaalrecycling Snake krijg je altijd een eerlijke prijs. Handje contantje? Dat kan. Breng dus snel je oud ijzer en metaal naar Metaalrecycling Snake. Aan de Zadelmakerstraat in Snake.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
0: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: De hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Vanuit het hart van Friesland.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter. Van den Brug.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Lid u eens adverteren, Zwitten. Daar stoo ik haar.

0: Dus naar Frisk FM. Frisk FM. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een botsing met een lijnbus in de Noord-Hollandse Edam is iemand in een scootmobiel om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een busbaan. In de bus raakte niemand gewond. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding kon gebeuren en hoopt dat er mensen met dashcambeelden zijn. De nieuwe Michelin-gids is uitgekomen en ons land heeft er 9 sterren restaurants bij. 2 restaurants krijgen zelfs meteen 2 Michelin-sterren. In Delft en in het Limburgse Schin op Geul. Het enige Nederlandse restaurant met 3 sterren is nog altijd de Libreye in Zwolle. Het gaat slecht met Transavia en daarom moet de luchtvaartmaatschappij flink bezuinigen. Concrete maatregelen zijn nog niet bekend, maar volgens de Telegraaf kan het zijn dat medewerkers salaris moeten inleveren. Transavia zegt dat het al jaren te weinig winst maakt en dat de kosten steeds meer stijgen. En op meerdere plekken is vanmiddag het luchtalarm niet of te laat afgegaan. In de hele provincie Utrecht bleef het om 12 uur stil, maar de veiligheidsregio zegt dat het systeem wel gewoon werkt. In Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek ging de sirene een paar minuten later af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
3: Hey, dit is het.
4: Haal meer uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan, Zonneplan.
0: Dit is Frisk FM. 10 radio en muziek uit het hart van

alle Friese toppers op in je stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

ging een keer met mijn ouwe lui naar Drenthe. Daar hadden ze een karavaansje gehuurd. Maar papa zei al gauw, de zonde van een centen. Die vakantie het me nou wel lang genoeg duurd. Pak alles maar weer in, ik krijg zo'n zin. We gaan weer naar huis, ik voel me hier niet thuis. Ik mis mijn stadje en...

Mijn opa is zijn hele leven bleven in de stad dat hij ook geboren is. En toen hij wist, er is mij niet veel tijd meer geven, was hij van één ding heel goed wist. Hij zei, neem je met je met, ik leg me wat op bed. Voordat ik voor goed ga, moet ik hem er één keer scheef zien staan. Mijn kuierke, door de stad is wat ik mis.

Deze stad is bouwd op drie terpen. Aan drie stroomkes bij de Middelzee. En je kan er veel bedenken en ontwerpen. Maar van de Aldehove vind je het geen twee. Deze toren scheef en kroom, ach die valt echt nooit meer om. Hij is wel oud en briek, maar daardoor ook uniek. En veel mooier als de piramides van Gizeh.

0: deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
4: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijf. Heeft zijn garagedeuren uit Grauw.
5: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
6: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
5: Altijd snel geleverd.
7: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
5: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
8: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: De grootste hits van en de mooiste van Friesland.
11: Friesk FM.
10: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op Inge Stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij uur zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op ien stjoerder. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Markt.nl.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Lid u eens adverteerder zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en boetenland.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot.
10: Het plan om telefoons ook op het schoolplein en in de aula te verbieden voegt weinig toe, zegt de Raad van Middelbare Scholen. Ze hebben veel scholen die regel zelf al ingevoerd. Ook zeggen ze dat de effecten van het telefoonverbod tijdens de les nog onderzocht moet worden. Een man die jarenlang zijn ex heeft gestalkt en meerdere rechtszaken tegen haar begon, is veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden. Ook heeft hij een contactverbod gekregen en mag hij niet meer in Rotterdam komen. De man was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij is naar Turkije vertrokken en wil niet meer terug naar Nederland. In Frankrijk zijn scholierenprotesten opnieuw uitgelopen op geweld en heeft de politie ingegrepen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij in de Noord-Franse stad Lens een granaat wilde oprapen. Die ontplofte in zijn hand. Vanwege de gewelddadige protesten bleven vandaag in Frankrijk honderden scholen dicht. En de activisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag op Schiphol werden opgepakt, zijn weer vrij. Ze demonstreerden achter de security tegen een spaarprogramma van KLM, omdat ze het zien als een beloning voor regelmatig vliegen. De marechaussee pakte meer dan 30 mensen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
12: Yo, listen up.
11: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
12: Oké. Okay.
11: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
17: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
18: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
16: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
19: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Frieske WM verkeersinformatie.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je tussen Weert Noord en Valkenswaard 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A12 naar Den Haag, ook een ongeluk tussen knooppunt Lunetten en Woerden. 14 kilometer en zelfs een uur vertraging. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het best om via Amsterdam. A50 van Arnhem naar Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo, een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A58, Eindhoven-Tilburg, flinke vertraging tussen Best en Moergestel. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook door een ongeluk. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en A65. Dan de A59, tot slot Zierikzee-Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik, 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Het is maar eens te melden, camera op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij 48,4. A13 naar Rotterdam bij 5,9. En de A65 Den Bosch-Tilburg bij 4,3.
8: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelating uitlenen.

0: Makita elektrisch gereedschap kopen of huren? Kom naar Auka Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk via aukarauwerda.nl.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonden.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Frieskewem verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 475 kilometer file. Veel vertraging heb je op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Bijna een uur extra over 17 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Oorschot. Minstens een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De vertraging loopt op, want je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Vanuit Eindhoven naar Tilburg rijden het beste om via Den Bosch over de A2 en de A65. Dan de A59, Zierikzee-Den Bosch tussen de afrit Tussen en Nieuwkuik een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de camera op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 4,6. A12 naar Den Haag bij 54,4. En A13 naar Rotterdam bij 5,9.
2: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Fries FM. Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Lid u eens adverteren zwitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen, Richard K., verdient volgens zijn advocaten geen levenslang, zoals door justitie is geëist in hoger beroep. Ze zeggen dat hij het geweld niet had gepland. Richard K. doodde 2 jaar geleden een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. Middelbare scholen willen zelf bepalen of ze de telefoons van hun leerlingen de hele schooldag in een kluis opbergen. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar het kabinet wil ze ook niet meer in de pauze, op het schoolplein of in de aula. Dat zou landelijk geregeld moeten worden, maar dat vinden de scholen maar niks. Het was de afgelopen maanden rustig.

0: Lager dan normaal in de Nederlandse winkelstraten. Vooral in de grote steden gingen minder mensen shoppen. Volgens een onderzoeksbureau komt dat door de hete zomer. Mensen zoeken dan liever verkoeling aan het strand of in de tuin dan dat ze de binnenstad opzoeken. En een opmerkelijke diskwalificatie in de halve finale van de China Open in Peking. Daniil Medvedev sloeg uit woede een tennisbal het publiek in en die kwam in het oog van een toeschouwer terecht. Zijn tegenstander Novak Djokovic kon daardoor in één keer door naar de finale. Daar neemt hij het op tegen Alex de Minaur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: FrieskFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Weer problemen op de afsluitdijk, de A7. Bij Kornwerderzand is ter hoogte van de sluizen de weg in beide richtingen afgesloten. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Omrijden doe je via Emmeloord in beide richtingen, onder andere over de A6, door Flevoland dus. De A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden 17 kilometer en 50 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum doe je er tussen De Bilt en Everdingen een half uur langer over. En op de A58 minstens een uur vertraging van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel staat 13 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Van Eindhoven naar Tilburg kies je het beste de route via Den Bosch. Over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt de camera op de A6, Lelystad Muiden bij 62,2. De A12 naar Den Haag bij 58,9. En op de A13 naar Rotterdam bij 5,9.
3: Dit is FrieskFM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Snickers Workwear kopen? Kom naar Auke Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk online via aukerauwerda.nl.
1: Hoppakee! Al mijn klusafval in één keer weg. Met een container van Sneek Recycling.
2: Jan, je vergeet de helft.
1: Geen probleem, dat breng ik nog wel even naar de Milieustraat.
3: Sneek Recycling. Zonder stress, een container op jouw adres.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Frieskewem, Warmerjocht.
15: Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Vanavond en vannacht meer bewolking en kans op mist. En ook morgen mooi nazomerweer met temperaturen boven de 20 graden. Daarna regen en een stuk koeler.
14: Frieskewem, verkeersinformatie.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 4,4. A13 naar Rotterdam bij 5,7. En de A27 Almere-Utrecht bij 108,2.
14: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
17: Frieske FM.
14: Vanuit het hart van Friesland.

possession of the groove.

vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder.
5: Lid u eens adverteerders witte? Dan stooi ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Schiedam breidt het onderzoek naar plotselinge hondensterfte uit. In korte tijd overleden in Schiedam 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park. Er is nu een 6e hond dood gegaan, maar die was uitgelaten op een andere plek. De gemeente graaft nu ook daar in de bodem. Het kan zijn dat de honden iets giftigs binnenkregen. Voetbalclub NAC Breda is kwaad over een vuurwerkactie eergisteren rond de uitwedstrijd tegen Vitesse in het Gelredome. Een NAC-supporter liet vuurwerk ontploffen in een wc. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 stewards. Er is een verdachte opgepakt en die zit volgens NAC nog steeds vast. De autoriteiten in Nepal zijn gestopt met zoeken naar vermisten van de overstromingen van 2 maanden geleden. Ze gaan ervan uit dat iedereen die nu nog niet terecht is, is overleden. Bij de overstromingen vielen bijna 1500 doden en meer dan 5000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 2 Nederlanders. En Suzanne Schulting zit niet bij de Nederlandse shorttrack selectie voor de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen. Dat begint eind deze maand in Canada. Olympisch kampioen Xandra Velzenboer en Jens van het Woud zitten er wel bij. Velzenboer kondigde eerder aan om net als Schulting ook te gaan schaatsen op de lange baan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
8: Yo, listen up.
7: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
8: Oké. Okay.
7: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers.
9: Praxis. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
5: Frieske WM verkeersinformatie.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ritsmeister meldt een camera op de A13 naar Rotterdam bij 5,7. A27 Almere Utrecht bij 108,2. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,7.
5: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
2: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
3: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
5: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Frieskewem Warmerjocht.
14: Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna slaat het weer om. Het gaat regenen en de temperatuur gaat omlaag naar 15 graden op donderdag.
13: Frieskewem Verkeersinformatie.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Lidsmeister meldt een camera op de A13 naar Rotterdam bij 5,7. A27 Almere Utrecht bij 108,2. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,7.
13: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Friesk FM. Vanuit het hart van Friesland. La, la.

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
0: Oh. BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
4: Lid u eens adverteerders witte, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Justitie eist een werkstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij bestuurde de auto die vorig jaar geen voorrang gaf aan de bus die na de botsing in de greppel belandde. Een meisje dat vriend zat raakte bedolven onder een laag modder en overleed. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet in het onderzoek naar de dood van zeker 6 honden daar. Mogelijk zijn ze vergiftigd door mensen of door paddenstoelen. De gemeente graaft de grond daarom open in de hoop iets te vinden. Ook de dode honden worden onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. In de buurt van de Belgische stad Luik zijn 15 kinderen gewond geraakt door vuurwerk. Demonstrerende studenten staken vuurwerk af en dat kwam terecht op de speelplaats van een basisschool. De verwondingen zouden meevallen. Er zijn ook scholierenprotesten in Frankrijk. Daar is een jongen door vuurwerk een hand kwijtgeraakt. En ruim 90% van de mensen met een beperking heeft problemen met de toegankelijkheid van winkels, heeft de Zonnebloem onderzocht. Het grootste probleem is het gebrek aan toiletten, maar ook geblokkeerde gangpaden, zware deuren en hoge schappen zijn een probleem. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zondag en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
14: Goed plan, Zonneplan.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapmink Dagstein.
4: Frieske WM Verkeersinformatie.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom heb je nog 5 minuten vertraging tussen Barendrecht en Numansdorp. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A50 van Arnhem naar Eindhoven. 3 kwartier vertraging tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Er staat 11 kilometer door een kapotte bus. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit de regio Arnhem-Nijmegen. Je rijdt het beste om via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister.

0: Dan een camera op de A4 naar Amsterdam bij 47,0. A50 Zwolle Apeldoorn bij 213,0. En de A73 naar Nijmegen bij 20,3.
1: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Friesk FM. Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeien, Gaatsen en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op Ian Stewarder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Gelderse politieagenten hebben gehoorschade opgelopen bij uit de hand gelopen asielprotesten vorige maand. In de dorpen op Heusden en Kesteren werd er vuurwerk naar de agenten gegooid. 4 moesten naar de eerste hulp, schrijft de burgemeester in een column. En noemt het gooien met vuurwerk misdadig. RTL krijgt veel kritiek op de deelnemers van de datingshow Love Island Vips op Videoland. Er loopt een onderzoek naar deelnemer Joey Sethi vanwege een groepsverkrachting. Sethi en de andere verdachten ontkennen. Zij zeggen dat de seks vrijwillig was. RTL heeft nog niet gereageerd. De datingshow begint over 2 weken. Een man uit Kuwait die vorig jaar een aanslag probeerde te plegen op de Israëlische ambassade in Londen heeft levenslang gekregen. Daarvoor moet hij minimaal 20 jaar uitzitten. De man probeerde met 2 messen en een afscheidsbrief de ambassade binnen te dringen, maar werd tegengehouden door beveiligers. En de Indonesische hoofdstad Jakarta ontploft van vreugde. Daar heeft het nationale voetbalelftal van Indonesië de Azië Cup gewonnen. In de finale wonnen ze na penalties van Thailand. Het is de eerste officiële voetbalprijs in 35 jaar voor Indonesië. In de basis stonden veel bekende spelers met Nederlandse roots. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Oké. Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Hallo.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
10: Frieske FM.
9: Vanuit het hart van Friesland.

Friese toppers op Ien Stjoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doe de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: jou mij maar bananen, soepen en chips.
1: Ja, nou is dit! Het kloppende hert van de Frieske Radio. Fries.

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentimmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Liet u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem, dien radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Belgische media. Zo zijn er in Luik 30 mensen opgepakt en in Charleroi 25. Veel van hen zijn minderjarig. Minstens 18 politieagenten zijn gewond geraakt. Volgens de VRT hebben extreem linkse relschoppers zich tussen de scholieren gevoegd. Vorige maand liepen asielprotesten in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe uit op geweld. En nu blijkt dat 4 politieagenten daarom naar de eerste hulp moesten. Ze hadden gehoorschade opgelopen doordat er vuurwerk naar ze was gegooid. Dat schrijft de burgemeester in een column waarin hij terugblikt op de rellen. Een laboratoriummedewerker in Siberië is toch niet overleden aan de pest, zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn geen sporen van het virus in haar lichaam gevonden en ook zou er geen ongeluk in het lab zijn gebeurd. Na de eerste berichten werden meerdere ziekenhuizen in Siberië in quarantaine geplaatst. En een man in België moet 1,5 jaar de cel in nadat hij had ingebroken bij een café. Hij stal daar de inhoud van de gokautomaat en een brandblusser. De kroegeigenaar vond een zonnebril die hij herkende van een stamgast. Toen de politie bij hem langskwam, vonden ze bijna 1.000 euro aan kleingeld in zijn zakken, afkomstig uit de gokmachine. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: in de kat. In de gedienen. Hallo, hé jongens, even kalm. Dit ken ik net wie horen, hè?
1: Wat nou, Wem?
2: Ja, dat is altijd wel wat.
0: Ik meisje graag naar het keertsloon, maar is ten min betoer. Dan hak het al, gauw besjoen en stek de voor een oer. Naar het kroegje, op het hoekje, vat wat slokjes en een bier. Maar niet iets thuis bij het wief, hak de duvel oer de vlier. Dan mat ik

stronte distiunghi, stiuncos dos extremos.

0: Kink no net.
1: Alle Frieske toppers op Ine Stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM. Stop.

0: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Vanuit het hart van Friesland.

Friese toppers op Inge Stjoerder, Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en boetenland.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de Eemshaven in Groningen dreigt een groot schip te zinken. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Maar de veiligheidsregio zegt tegen RTL dat er een gat in de romp zit. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om te voorkomen dat er dingen in het water belanden die daar niet horen. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Daar is een 500 miljoen euro voor gereserveerd en een kwart daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Daar zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. Weer een kunstroof in Frankrijk. Uit een museum ergens in het midden van het land is een waardevol boek gestolen van kunstenaar Salvador Dalí. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Vorige maand verdwenen in Frankrijk nog schilderijen van Renoir en vorig jaar werden er juwelen geroofd uit het Louvre in Parijs. En de politie in Italië heeft een man gepakt die een grote lading exotische dieren in zijn auto vervoerde. Het ging om 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. De man was onderweg naar Malta, waar hij vandaan komt.

0: tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &.
8: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional. 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: De hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Fries FM. Vanuit het hart van Friesland.

vroeg hij nog zoveel. Maar hij liet hem je de wet net stellen. Droeg dat domme wildse arbeidersvolk. Hij is op leest al een volverdag.

spraak en het jild. Hij massisse, het wordt dat woe wel flotje. Maar wat ze baden, dat wie dan ik net mild. Ja, die hindere kukken, maar zijn glim komen moelen.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Eurocrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Lid u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske FM, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva volgende week. Dat is besloten tijdens een spoeddebat in de Alkmaarse gemeenteraad. De wedstrijd werd al bestempeld als zeer risicovol, mede door de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv 2 jaar geleden. In de Groningse Eemshaven zijn de hulpdiensten druk bezig om te voorkomen dat een groot schip zinkt. De bemanning is inmiddels wel veilig. Volgens de veiligheidsregio zit er een gat in de romp en wordt er geprobeerd om al dat water weg te pompen. 2 sleepboten houden het schip stabiel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Spanje hebben grote vakbonden een landelijke staking aangekondigd tegen de wooncrisis. Veel mensen zijn woedend over de dure huizen en hoge huren in Spanje. Er zijn al weken protesten. Wanneer er precies wordt gestaakt is niet duidelijk, maar in elk geval voor de vervroegde parlementsverkiezingen eind volgende maand. En de burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe noemt het misdadig dat er bij AZC-protesten in 2 dorpen met zwaar vuurwerk is gegooid. Dat was vorige maand in Opheusden en Kesteren. In een column zegt de burgemeester dat door het vuurwerk 4 agenten naar de eerste hulp moesten met gehoorschade. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe met hier en daar een lichte bui. Ook kan het weer mistig zijn. Morgen overal zon met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool. Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden.

0: Findlove.nl.
1: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
2: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

gas. En dat mocht zomaar net. En de politie zei, je moet treden hier de wet. Je moet treden hier de wet. Zo, uiteindelijk weer dingen. Zo, zonder pardon.

0: net zwier. Neffens de kapelaan, is dat nou krijg net weer. En het verhaal is single hier.
1: Friesk FM, die radio en muziek.
2: Het van Friesland.
1: Friesk FM.

alle Friese toppers op één stoeler. Gurbe Douwstra, Reboeje, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stoerder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
6: Behalen zeg. Koffie?
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: De hitsuit Vrienden en de mooiste van Friesland. Fries FM. Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stoer. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van voordeel. Aldi.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
0: Oh. En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
10: Goedenacht. Ik ben Alissa Hippe. Spaanse vakbonden gaan nog voor de komende verkiezingen landelijk staken. Er zijn grote zorgen over de woningcrisis in het land. De bonden vinden dat de huren te hoog zijn en dat de lonen de stijgende prijzen niet meer bijhouden. Spanjaarden gaan eind november naar de stembus. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies wordt gestaakt. Uitsupporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn vanwege veiligheidsrisico's niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ volgende week. Dat zegt de Alkmaarse burgemeester. Volgens haar zou uit een analyse blijken dat de uitsupporters gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. Ook de eerdere rellen rond Maccabi Tel Aviv in Amsterdam spelen mee. Het schip dat dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd.

0: Films en series in Amerika werden gemaakt, wijken studio's tegenwoordig steeds vaker uit naar andere landen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS opgenomen. Grote Hollywood-vakbonden trekken nu aan de bel en zeggen onder meer dat er banen dreigen te verdwijnen door de verhuizing. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer wolken en hier en daar een lichte bui. Er kan mist ontstaan en het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met gemiddeld 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
3: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van...

alle Friese toppers op één stoeler. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op in je stuurder. Pieter Wilkens, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u is jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stoer. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid u eens adverteren zitten? Dan stooi ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en boetenland.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat New York is een noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote mazelenuitbraak. Zo kan er sneller getest en gevaccineerd worden. Er zijn in de VS bijna 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt volgens de gezondheidsdienst doordat steeds minder mensen zich laten inenten. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate worden door de Britse autoriteiten beschuldigd van loverboy-praktijken. Volgens rechtbankdocumenten lokten ze vrouwen met een relatie om hen daarna met geweld te dwingen om intieme beelden te maken. De broers werden in juli opgepakt in Amerika en wachten nu op een uitlevering. Ze ontkennen alles. Alkmaar wil geweld voorkomen met het weren van uitsupporters van voetbalclub Hapoel Beersheva. Die spelen volgende week tegen AZ. Volgens de Alkmaarse burgemeester is er onder meer gekeken naar het vervoer en verblijf van de uitsupporters. Wat zou er gebeuren als er 400 supporters in Alkmaar gaan logeren, zegt ze. En er is een enorm waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali gestolen uit een privémuseum in Frankrijk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het is niet de eerste grote Franse kunstroof. Vorige maand verdwenen er nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar namen dieven in een recordtijd kostbare juwelen mee uit het Louvre in Parijs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken steeds meer wolken over en daar kan wat regen bij vallen. Later in de nacht kan mist ontstaan. Overdag opnieuw zonnig met 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Friese toppers op ien stjoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u is jeste alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.